0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zegen van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Ah!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens een arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All system ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie.

Missed Again. Goedemorgen. Een uptempo editie van de Slow Start vandaag, als ik zo naar de playlist kijk. En we pakken meteen even lekker door met deze. Editie 78. 12 september. Dit is Johnny Gill en Rob You the Right Way.

Hip Hop Soul. En dit was een hit exact 25 jaar geleden. Wat ik even eerst opzocht afgelopen week. Omdat ik natuurlijk ook, net als iedereen, aan het terugblikken was op 11 september. Gisteren, exact 25 jaar geleden. Kom maar later dit uur nog eventjes op terug. Mary J. Blige hoorde je dus met Family Affair. Ook nog Johnny Jill. The Simple Minds hebben de icebreaker deze week. Die hoor je na Sigma.

Simple Minds, Beginner Boys, ik zei in het begin al. Een enerverende, vlotte editie vandaag van de Slow Start. Dus de Somewhat Less Slow Start deze 12e september. Hadden de icebreaker van deze week zo'n liedje wat dan de hele week bij ons in de spotlight staat. Ze maken 48 jaar muziek, mensen. Bijna een halve eeuw muzikaal actief. En ja, ik vind het echt nog steeds lekker klinken. Het is nog niet zo dat ik denk, maar stop er maar mee. Nee, verre van. Klinkt lekker deze. Even terug naar de jaren 80. Suzanne Vega. Toch maar even iets rustiger aan. Gast terug met Marlena on the Wall.

een van mijn favoriete liedjes van de afgelopen vijf jaar. Pink and Trustful. Even kijken naar het weer van dit weekend. Vandaag zaterdag 12 september. Geregeld zon, ook enkele wolken. 21 graden. Vannacht 11 graden en een heel klein beetje regen. En zondag 13 september. Bewolkt, enige tijd regen. Kan een millimeter of 5 vallen. Tja, als je dat vergelijkt met wat er afgelopen

Deze hoorde ik een paar weken geleden bij Mark Schultz. Loverboy en Working for the Weekend. Ik dacht dat ik alle jaren 80 klassiekers wel kende. Deze volledig langs me heen gegaan. Maar ik had ook wel een beetje de gedachte van zo klinkt een jaren 80 klassieker. Als je AI de opdracht geeft. En Toolas Suno, maak een jaren 80 klassieker met gitaren. Dan krijg je dit. En daarom misschien ook wel grappig om hem te draaien. Want dit was er echt een volledig aan mijn aandacht ontsnapt. In datzelfde genre, ja, toch eentje die ik wel kende. Maar eigenlijk ook wel. Ja, misschien kwam deze ook, had deze ook wel uit de Suno gekomen. Als je ze maar de juiste opdrachten geeft. Maar ik vind het toch wel lekker om echte liedjes te draaien. En gelukkig was Loverboy er ook eentje. Dit is Till Tuesday en Voices Carry.

LP stond ook thuis bij mij in de kast. Goeie muzikale herinneringen aan deze Jimi Hendrix All Along the Watchtower. Het is de zaterdagochtend, de slow start. Het eerste deel van jouw drieluik op de zaterdagochtend om in je weekend in te helpen. Straks om 10:00 Mark Scholz rechtstreeks, bijna rechtstreeks vanuit Hongkong. En om 11:00 DJ Reds met de Reds Radio Show. Maar dat is slechts het begin van de hele zaterdag vol met muziek. Om 12:00 de Music Garden, Car Classics om 14:00. Tippen dat programma, luister het in de auto. Daar vrolijk je zaterdag flink van op. En zo helpen we je lekker het weekend in. Don Henley, The End of the Innocence. Na deze James en Sit Down.

Voor mij een nummer dat altijd nog samenhangt met 11 september. Toch komt het al uit 1989. Don Henley, The End of the Innocence. Eigenlijk wel iets wat we afsloten, die Innocence, op 11 september 2001. Exact dus gisteren, 25 jaar geleden. En des te ironischer is dat op datzelfde album, wat ook The End of the Innocence heet, ook New York Minute staat. Wat natuurlijk ook veel gebruikt is bij overzicht als het gaat om 11 september. We gaan richting 10 uur, richting het einde van deze editie van de Slow Start. Ik hoop dat je nog leeft, dat je tempo hebt kunnen bijhouden. Want we hadden flink het gas erop. Soms disco, soms gitaren. Ik dacht, deze, ja, lekker nog even 2 minuten beuken richting 10 uur. Met T-Rex en Children of the Revolution. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: Dat is nog eens een mooie opener. Op de zondagochtend, de stilte van zondag. We grow van Gare du Nord. En is dat ook niet zo? Groeien we niet allemaal een beetje? Elke dag weer? Niet letterlijk natuurlijk, maar vooral figuurlijk. Nou ja, iets om over na te denken op de zondagochtend. En we openden met Branford Marsalis. Hij speelde van Satie de Gymnopédie nummer 3. En Marsalis is natuurlijk een beroemde saxofonist. En in 1985 bracht hij het album uit Romances for Saxophone. Met eigenlijk klassieke muziek op een jazzy manier. Goedemorgen. Je luistert naar de stilte van zondag op zondagochtend, Ice Radio. En dat betekent een uurtje even onderuit. Even al die huishoudelijke klusjes laten liggen. Dat komt later wel. Rustig aan, het is zondagmorgen. Pak er een kopje koffie bij. Draai je even lekker in je favoriete stoel of bank en ga even onderuit. Zet de muziek eventjes lekker hard op de radio en geniet van een uurtje met mooie muziek. Ik heb veel lange uitvoeringen vandaag, lange tracks. En ook heel veel nieuwe dingen. Een hele stapel heb ik hier weer liggen. Dus ik ga mooie klassiekers afwisselen met nieuwe muziek. Allemaal onder het motto, lekker luisteren op zondag.
1: Wij draaien wat we willen. Ice

Taste of Honey, Liz Wright, Amerikaanse jazzzangeres. En deze versie van haar heeft ze in 2005 uitgebracht. Het origineel is een klassieker uit 1960 van Bobby Scott en Rick Marlowe. Liz Wright geeft er een fijne, donkere sfeer aan. Die past lekker op de zondagochtend. Daarvoor hadden we een nieuwe single van Fenne. Dat was Mediocre Woman. Zij is een Utrechtse singer-songwriter. En haar nieuwe album gaat er aankomen in oktober. En dit voorproefje klinkt lekker. Het nummer gaat over onzekerheid en het verlangen om bijzonder te zijn. Nou, dat is een universeel thema volgens mij. Dus dat moet veel mensen aanspreken. Even kijken, ik heb hier een mooie nieuwe soundtrack. En dat is grappig, want het is niet echt een soundtrack van een bestaande film of zo. Maar het is meer van een soort denkbeeldige film. Het lijkt onder beeld te horen. Dat zegt ook de maker David van der Heijden zelf. Het nummer is in zijn serie van heel veel soundtracks. Hij maakt ook voor tv-series en voor films soundtracks. En hij geeft een goede tip. Zet bijvoorbeeld het album Scored op. Zet je koptelefoon op. Zet de muziek op shuffle. En laat je omgeving veranderen in een denkbeeldige film of serie. Dus dan ga je gewoon de straat op. Of je gaat in het grote station lopen. Of waar dan ook. In de winkel, Albert Heijn. En dan met die muziek eronder verandert je wereld in een serie. Nou, dat vind ik echt een hele leuke tip. Dat ga ik binnenkort eens even hier doen. We gaan nu zijn nieuwe single draaien. En die heet Tango Occulto. En dat doen we in het kader van de soundtrack. Ice Radio.

0: Nieuw werk van de Jayhawks. En daar ben ik altijd heel erg blij van. Ze waren natuurlijk op hun top in de jaren 90. Tomorrow the Green Cross uit 95 is een van mijn favoriete albums aller tijden. Maar als ze met nieuw werk komen, zit ik toch altijd even op het puntje van mijn stoel. En ik vind deze nieuwe plaat, Sanctuary Park, die net verschenen is, prachtig. En dit Mr. Lincoln komt daar ook vanaf. We gaan even naar de vergeten platenkast van Geurt. Want Geurt heeft die zolder vol met vinyl staan. En hij klimt daar elke week even naar boven. En dan trekt hij van alles uit de kast. Houdt hij de hoesen tegen het licht. Hij stoft de platen af. En hij gaat kijken welke vergeten plaat stuur ik deze week in voor de stilte van zondag. En deze week stuurde hij me dit bericht.
1: De volgende plaat stond slechts één keer in de top 2000, in 1999. Volkomen terecht dat ik hem nu uit de vergeten platenkast haal. John Sebastian was de zanger en het gezicht van deze succesvolle band uit de beginjaren van de Beatles. Hij groeide op in Greenwich Village, midden in de Amerikaanse folkmuziek, en bracht die invloeden samen met pop en rock. Dat leverde in 1966 dit heerlijke, bijna zorgeloze nummer op. Een kleine 2,5 minuut pure 60s zon. Geniet van de Lovin' Spoonful met Daydream.

Uit de vergeten platenkast van Geurt. Love in Spoonful, Daydream. Wat een lekker liedje om weer eens te horen. Hey, die vergeten platenkast is niet exclusief voor Geurt. Ook al doet hij het fantastisch. Hij mag doorgaan. Maar heb jij een plaat uit jouw vergeten platenkast?

die je ook in het zonnetje wil zetten bij de stilte, dan kan dat. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen naar destiltevanzondag@gmail.com. Ice Radio.

Poef, ik vind hem heel erg grappig. Jentel en de Boer, het liedje Aardig. Het komt van een nieuwe album uit. Af wat deze week uitkwam. Het album heet De Dagen. En het staat weer vol met bomvolle, mooie en ook grappige en spitsvondige liedjes. En daarvoor hadden wij Itzhak Perlman en John Batiste. En dat was het nummer Summertime, wat al 100.000 keer gecoverd is volgens mij. Maar deze versie vond ik weer echt fantastisch mooi. Perlman is een van de bekendste violisten ter wereld. En John Batiste is de pianiste die ik vaker draai. En hun uitvoering van Gershwin's Summertime is nieuw, gloedje nieuw. En het staat op het nieuwe album wat er aan gaat komen van Itzhak Perlman. Daarvoor Nova Star met Lost and Blown Away. Even kijken, ik heb hier een gloedje nieuw album van Prince liggen. En dat is altijd wonderbaarlijk, want hij is ruim 10 jaar geleden overleden. Hij heeft een kluis, een hele grote kluis. Het lijkt een beetje de vergeten platenkast van Geurt, maar dan veel groter nog. En met allemaal opnames die hij heeft gemaakt. Die man die was zo productief. En die bracht maar een deel van al dat werk uit op de albums die ooit verschenen zijn. Maar in die kluis ligt nog ontzettend veel werk. En eens in de zoveel jaar brengen ze weer een album uit wat dan uit die kluis komt. En dat is nu het nieuwe album Timeless. En het staat vol met nooit eerder verschenen werk van Prince. En het is mooi opgebouwd. De eerste track is uit 1977. Dus dat is eigenlijk nog voordat zijn debuutalbum uitkwam, want dat was een jaar later. Het meeste werk leent zich niet heel erg voor de zondagochtend, maar die uitsmijter, die laatste, is een live opname van het nummer How Come You Don't Call Me Anymore. Dat was ooit de B-kant van 1999 in 1982. En deze live versie staat dus op Timeless en is opgenomen op 4 maart 2016. En dan met de gedachte dat hij overleed in april 2016, maakt het nummer extra bijzonder. De energie zit er nog fantastisch in en er lijkt helemaal niks aan de hand te zijn. Maar ja, we weten beter. Ik heb je foto nog steeds naast mijn bed. En ik weet nog precies wat je allemaal zei. Ik dacht altijd dat onze liefde goed zat. Dat je bij me zou blijven. Maar nu ben je weg. En wat ik maar niet begrijp. Als wat wij hadden zo goed was, waarom bel je me dan niet meer? Soms voelt het alsof ik er aan onderdoor ga. Ik smeek je. Bel me. Pak gewoon die telefoon. Je weet toch dat ik niet graag alleen ben?

Ja, dit is fantastisch. Als je ooit bij een concert van Prince hebt mogen zijn, dan voel je die sfeer weer. Het is magisch. Een prachtige opname en ja, bijzonder verhaal erbij. How Come You Don't Call Me Anymore van zijn nieuwe postuum verschenen album Timeless. En nu we toch lekker in die live sfeer zitten, blijven we gewoon nog eventjes in de live muziek, want dat is wel lekker. Jackson Brown en David Lindley, die brachten in 2010 een dubbel live album uit, Love is Strange. En daar staat deze versie van Love is Strange en Stay Up. En daarmee gaan we richting het nieuws van 11 uur. Fijne zondag. En blijf luisteren naar Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
4: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.
6: Ah, Peter.

0: bij een nieuwe versie van De Moraal van de Week. Het programma met de moraal van het leven. Nee? Nou ja, zo'n beetje. Dat ben ik dan. Dit is aflevering 458. Je zou zeggen dat ik langzamerhand toch wel wat geleerd had. He, dat het een beetje routine zou zijn. Maar ja, ik word toch weer een beetje overvallen door wat we nu gaan doen. Oh ja, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren en nou ja, te zorgen dat het er komt. Hè? Iets uit Duitsland.
1: We hebben in diesem land geschichte geschrieben. Dat moet man ganz deutlich so sagen. Die mensen hebben hier een ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische Wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich wieder met onze eigenen Interessen, met ons eigen land beschäftigt.
2: We zijn alle zutiefst schockiert. We hebben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen Playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal. Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

kan hem bijna elke week wel draaien tegenwoordig. De jazzpolitie. Ze zijn terug. Zelfs in Duitsland zijn ze terug. Nie wieder, hè, zeiden ze. Ja, nie wieder.

De nieuwe van Vrouwtje, maar dat interesseert jullie. En dat is ook helemaal terecht natuurlijk. Ik ga even terug in de tijd met iets dat eigenlijk geen hit is geweest. Maar ja, ik heb het ooit gespeeld met een bandje. Free!

0: uit een programma dat heet Beste Zangers. Raar, een rapper met een nieuwe versie van Anne van de Clouseau. Busy, zo heet de rapper. En dit is Higo.
1: Vind je het spannend, Peter?
0: Nou.
2: Koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Ja, voor mij toch wel een van de betere bandjes van dit moment hier in Nederland. Higo uit Zwolle. Hun nieuwe hit, een poging tot een hit, heet Antwoord. En dit is ook het nieuwe. De nieuwe van Bente.

0: beter kun je rekenen.
1: Zeker.
2: This is Ice.
1: Met tracties van de Beatles dat je niet helemaal kent in die vorm. Maar nu eerst hou ik mijn bek. Nee joh, ik word betaald om te praten. Nee, ik word niet betaald, maar ik praat. Nee, ik praat ook niet graag. Ik lul me gewoon vast. Dit is Douwe Bob. Note to self.
3: Bla bla bla. And where has that led us? I can still see.

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze, vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.
4: De Beatles, maar dan anders.

0: is Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Het is al een half uur voorbij het hele uur geweest. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Helene Fischer aan mijn zijde.
2: Ijs Radio.

a strofa na pedofil, botas a strofa na mordenar, botas a strofa em genocida, botas ik zelf de code krak, botas ik niet meer de bruine ben, wat hebben mannen aan vrouwen hart. Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: específico.
1: As voltas extra foram para Irofil, voltas extra foram para ordenar, voltas extra foram genocida, voltas exile of the code crack, voltas she kijkt in the spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade.
2: Doe dat je maskerade.

Dat was de nieuwe van Kaat van Stralen trouwens. Hier op Ice Radio met Masker Af. En dit is een oude van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Jaren 70 ook. We zijn ook niks veranderd. Still the

0: Charlie Dore uit de jaren 70. Pilot of the Airwaves.
1: Dat gaat natuurlijk over mij, hè?
0: Ja, en over al mijn collega's hier bij Ice Radio. Überhaupt mensen die op de radio zijn. Maar goed, laten we iets nieuws draaien. De nieuwe van Lakshmi, Waking Up Slow. Dat is Nederlands trouwens.

0: kijk eens op de klok. Dit is de nieuwe van Miss Montreal. Groot, zo heet hij. Maar ja, het is ook alweer tijd om afscheid van je te nemen. Ik heb nog maar plaats voor één plaatje. Weet je wat, we doen de nieuwe van James Blunt wel. Wait of it all. Tot volgende week.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.
2: Ik vind je echt niet aardig. Diep.

0: please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Bernie, I said, they'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knoop.
13: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog vier anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. Twee werden er aangerand en eentje mishandeld. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1 circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlak bij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen, in de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op. Zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn, dat zei FC Utrecht-trainer Kouraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Kouraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
0: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Adams. Round to you.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
2: Hey, een hele goede middag. Het is vandaag woensdag, 9 september. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Jarenlang heb je Ideal gebruikt als je online iets bestelt. We hebben het allemaal wel eens gedaan, toch? Maar we moeten zo langzamerhand over naar Wero. Dat is een mooi Europees systeem, maar het gaat je wel weer wat meer geld kosten dan wat je tot nu toe gewend bent. En maak jij je ook zorgen over je data of over je privacy? Als je bijvoorbeeld Google Maps of Apple kaarten gebruikt, dan weten die techbedrijven precies waar jij bent, hè? Of waar je geweest bent. Maar er is wel een heel goed Nederlands alternatief. Over Wero en de nieuwe navigatie-app gaan we het in dit uur in ieder geval eventjes hebben. En daarnaast wil ik nog eventjes wat vertellen over YouTube en een Lite abonnement. Een paar jaar geleden hadden we dat al. Dat betekent dat je video's kunt kijken zonder reclame. Ja, die abonnementen kosten toen iets van 6 euro per maand. Het is verdwenen, maar zo langzamerhand gaat het wel weer terugkomen. Het gaat je 9 euro kosten om dus zonder reclame te kijken. Er zit wel een klein addertje onder het gras, want bij muziekvideo's en shorts krijg je in ieder geval nog steeds wel reclame voor je kiezen.
1: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
2: Je krijgt later dit uur ook een overzicht van de platenbeurs dit weekend en natuurlijk ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sorry.

Crowded House, Something So Strong. En daarvoor Steve Winwood met Valerie. Je hebt het vast al voorbij zien komen, hè? De naam Wero bij je Ideal betaling. Ja, dat wordt dus een Europese betaalmethode. Maar het heeft helaas niet alleen maar voordelen. Gaan het zometeen eventjes over hebben. En daarnaast natuurlijk tot 2 uur lekkere muziek, zoals deze voor

Kid Charlemagne van Steely Dan. En voor The Fray met Over My Head. Het is de woensdag, het is 9 september vandaag. Je krijgt later nog een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En we gaan het ook eventjes hebben over je data en je privacy. Ja, er zijn toch wel wat apps die toch wel wat informatie weggeven. En moet je dat allemaal wel willen, zou je denken? Ik heb een mooi alternatief voor je, voor een navigatie-app. En natuurlijk ook nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, joh, we hebben nog een hoop te bespreken vandaag. Maar eerst eventjes over het betalen door middel van iDeal. Hè? Dat doen we natuurlijk wel vaker als we online iets bestellen. Maar dat gaat dus veranderen, want er komt een nieuw systeem. Dat heet Wero. Dat is een Europees betaalsysteem. Dat is natuurlijk super handig, hè, als je spullen wil bestellen uit Duitsland of Frankrijk. Alleen de webshops die gaan hier dus een hoop geld voor betalen. Hè. Vanaf 2029, duurt nog wel eventjes, gaan zij er in ieder geval voor betalen. Ja, Wero wil namelijk een percentage van dat bedrag aanzien. Dus ben je nu gewend dat je gewoon een vast bedragje betaalt? Later gaan ze er dus een percentage van berekenen. En je kunt je wel voorstellen wie dat precies gaat betalen. Jij dus. Lekker hè, dat Wero.

Milo met AO Technology. Het is tijd voor de platenbeurzen van dit weekend. Zijn er weer flink wat hoor, dus zeker de moeite waard. Als eerste een beurs aanstaande zaterdag van 10 tot 4 aan het Marktplein in Schravenzee.

0: Het is een intieme vinylbeurs met een enthousiaste groep aan de standhouders. Ja, kom gewoon lekker platen diggen, zeggen de organisatoren. Hij is van 11 tot 4, Spaklerweg 1D in Amsterdam-Oost. En dan de laatste, die is in Weerselo. Ja, ze hebben een bepaald thema voor die dag. En het thema is dus gewoon de platenbeurs. Je kunt er alles vinden op het gebied van cd's, platen, singles, lp's en muziek. Dat mag er ook trouwens worden aangeboden. Dus als je zelf ook nog wat platen toevallig in je kast hebt waar je van af wil, dan ga je lekker naar Weerselo. Dat is aanstaande zondag, de 13e. Die is van 12 tot 4:30 aan de Bornse straat nummer 14, daar dus in Weerselo.
1: Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.
0: Zometeen gaan we even kijken naar je data en je privacy in verband met die navigatie-apps. Weet je wel, als jij die gebruikt, bijvoorbeeld Waze of Google Maps of Apple Kaart, ja, dan geef je heel veel data eigenlijk gewoon weg, hè. Maar er is dus een Nederlands alternatief die dat dus niet doet.

0: Uit 2020, The Killers met Human.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Later dit uur de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Maar eerst eventjes over navigatie-apps. Waze, Google Maps of Apple Kaarten. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar de bedrijven achter deze apps, die verzamelen wel jouw data. En als je daar druk over maakt, dan heb ik misschien wel een leuk alternatief voor je. Het heet Magic Earth. Het is van Nederlandse makelij. En je ziet het steeds vaker verschijnen in nieuwe auto's. Hè. Zeg maar eventjes de CarPlay. Het is een mooie oplossing denk ik wel als je druk maakt om je privacy. En wees niet bang dat je niet dezelfde ervaring hebt. Want je kunt ook gewoon 3D-kaarten zien. File-updates krijg je. Flitsmeldingen. Het komt allemaal gewoon binnen zonder dat je dus gevolgd wordt. Je kunt zelfs ook kaarten downloaden. Dat als je eventjes geen dekking hebt of je wilt even offline navigeren. Dan kun je het ook gewoon gebruiken. Hè. Zelf gebruik ik heel veel Waze. Maar ik denk dat het wel eens handig is om eventjes over een alternatief na te gaan denken. Ik ben niet gesponsord trouwens. Het bedrijf achter Magic Earth heeft mij ook helemaal niet gevraagd om jou dit te zeggen. Dit te vertellen, maar soms is het wel handig om een beetje na te denken. Hè, over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt met onze data. Magic Earth. We gaan er eens eventjes naar kijken.

0: wel wat mp3'tjes hier, wat? Wafkes, we hebben hier wafkes, wat? We hebben geen mp3, nee. Wij hebben wafkes.
1: Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.

Adele met Send My Love to Your New Lover. Het is weer zover. Ja, ik heb weer meldingen voor je van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste eentje van Jumbo, die waarschuwt voor Jumbo lepelkaasje en het kaasplateau. Verrassend. Ja, hier kan Listeria in zitten, die bacterie. En dat moet je dus niet eten. Hetzelfde geldt ook voor Wengertkaas van Gijvertshoven AG. Zit ook waarschijnlijk die Listeria-bacteriën. Dan een melding van Unilever voor sommige verpakkingen van Knorr wereldgerecht Italiaanse risotto. Ja, in deze verpakking zit per ongeluk de kruidenmix van Knorr Chicken Madras XXL. Dat is een maaltijdkit. Ja, en daar zit ook het allergeen schaaldieren in. Maar dat staat dus niet op de verpakking. Dus als je daar niet tegen kunt, dan zou ik deze Italiaanse risotto van Unilever, van Knorr dus, eventjes niet eten. Dan een melding van Intertoys voor Orb, Stretchy en Funky figuren. Deze figuren die kunnen namelijk scheuren en de vulling kan eruit komen. En nou, dan weet je het al, hè? Dat is een melding van een paar maanden geleden ook. Daar zit dus zand in en dat kan dus asbest, asbest bevatten. En dat is natuurlijk niet goed. Dat is niet goed voor de gezondheid. Dan nog een melding van Hoogvliet voor de roomkaas ananas 125 gram. Ja, daar staat de verkeerde houdbaarheidsdatum op de verpakking. In plaats van 2026 staat er op 2027. Eet het product niet, hè? Deze roomkaas van Hoogvliet. En dan de laatste, die is van Make Believe IDs. Die waarschuwt voor het kartonnen boekje I Spy a Fly van Groovy Baby. Er zit een vliegje op en die heeft wat vleugeltjes. En dat zit in het boekje. En als je die, ja, als je die los kunt trekken, dat kunnen kinderen natuurlijk, hè, kunnen ze het inslikken. En dat is natuurlijk ook weer niet gezond voor onze kindjes. Tot zover even de meldingen van vandaag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zoals altijd, heb je een van deze producten in huis niet gebruiken, ga er gewoon mee terug naar de winkel. Dit is Toto.

Tot zover je wekelijkse woensdagmiddag uitspreken op deze woensdag 9 september 2026. Wat hebben wij vandaag geleerd? Nou, we hebben nu inmiddels al gezien, heb je misschien ook al gemerkt, dat we gaan van Ideal over naar Vero. Dat is een Europees systeem, allemaal hartstikke mooi. Zoals kun je heel makkelijk online bestellen bij een Duitse webshop bijvoorbeeld, of in Spanje. Alleen één nadeel, Vero is toch wel een ander bedrijf dan Ideal en deze willen graag geld zien voor hun investeringen. Dus het komt er wel op neer dat je straks een bepaald percentage gaat betalen over elk bedrag waarbij je dus een bestelling doet bij een webshop. Dus of je daar blij mee moet zijn. Ik zit al een beetje te denken, misschien is een creditcard wel een alternatief, maar dat weet ik nog niet. Navigatie-apps. Ja, we gebruiken natuurlijk Waze en kaarten en Google Maps. Alleen die verzamelen toch best wel veel data. En dan is er dus een Nederlandse alternatief. Dat heet Magic Earth. Dat is helemaal een gratis app ook in dit geval. Ja, en die verzamelt dus helemaal niets. Ja, dat is misschien wel een leuk alternatief. Dan heb ik je ook verteld dat als je helemaal gek wordt van alle reclame op YouTube, dan kun je natuurlijk een heel duur abonnement nemen dat je de reclames niet ziet. En allemaal hartstikke leuk. Maar dan krijg je ook YouTube Music erbij. En daar zit je misschien helemaal niet op te wachten. Ik in ieder geval niet. Dus het is een mooi tussenoplossing. Je hebt tegenwoordig weer YouTube Lite. Dat was er altijd al. Maar het is inmiddels weer terug. Kost je 9 euro. Zie je dus helemaal geen reclame. Behalve bij muziek en bij de shorts. Zoals je die ook graag bekijkt, dan heb je nog steeds een probleem. Er zijn er dit weekend platenbeurzen. Aanstaande zaterdag Schravenzonde in Bergen op Zoom. En op zondag in Hilversum, Amsterdam en in Weerslo. Zometeen na 2, Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. Ja, en ik ben er gewoon volgende week woensdag weer. Tussen 1 en 2 ben ik in ieder geval weer op de antenne. Dus dan spreek ik je dan vanzelf wel weer. Ik wens je nog een hele fijne dag. En graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord en vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen, verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, jongens.

0: Vond ik een fijn liedje destijds. Deze solo-single van Mick Jagger. Sweet Thing. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Een gloednieuwe aflevering van Mellis Morning Mix. Het is weer zover. De donderdagochtend tussen 10 en 12. Ja, of de herhaling, hè. Zondagmiddag tussen 5 en 7. Hoe dan ook, hartelijk welkom. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. Nou, dat ga ik de komende 2 uren, of wat er nog van over is, ook lekker doen. Ik heb heel veel leuke liedjes voor je. Ik ga straks wel even met je bijpraten en doornemen wat er zoal in deze show zit deze week. Maar eerst de nieuwe Icebreaker. En ja, geloof het of niet, maar die is van The Simple Mind. Hun nieuwe single heet Beginner Boys.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Oh ja, oh ja, die kende je natuurlijk nog, hè? Die kleine krullenbol uit Groot-Brittannië, Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. En daarvoor dus The Simple Minds uit Schotland, nieuwe single Beginner Boys. Ja, bijzondere single. Ik vind hem eigenlijk wel oké. Ik vind hem eigenlijk wel fijn. Ik begrijp dat hij uitgeroepen is tot Icebreaker deze week. Het gaat over de kleinkinderen van Jim Kerr. Ja, die man is ook op leeftijd natuurlijk. En januari volgend jaar schijnt er zelfs een nieuw album aan te komen. En komen ze ook naar de Ziggo Dome en zo. Ik heb ze een paar jaar geleden nog eens gezien met mijn zoon in de AFAS Live. Toen nog de Heineken Music Hall. Toen kregen ze die grote zalen op een of andere manier niet meer zo makkelijk vol. Maar ja, tegenwoordig schijnt dat wel weer te lukken. Iedereen is toe aan nostalgie en weemoed en herkenning. Hey, goedemorgen. Ice Radio, Mellis Morning Mix. Daar luister je naar. Fijn dat je dat doet. Ik hoop dat het goed met je gaat. De R zit weer volop in de maand. We zitten alweer bijna midden in september. Ja, het mooie weer is een beetje klaar. We gaan de herfst in. Ik weet niet of je daar blij van wordt of dat je daar misschien wel aan toe bent na die hete zomer. Hoe dan ook, ja, de reguliere Mellis Morning Mix uitzendingen, die hebben ook weer zijn aanvang genomen. Ik weet niet of Monica Leij en Paul Goulmy allebei acte de présence geven vandaag, maar verder heb ik natuurlijk de vaste items. We hebben een schitterend ijsicoon van Michael Jackson. Off the Wall, daar ga ik wat van draaien. Verder natuurlijk het vaste Prince moment, de Pimpamplaat het volgende uur en ja, verder lekkere liedjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik weet nog niet precies hoe de keuzes uitpakken, maar ik draai in ieder geval de laatste van Editors voor je en die heet The Rock.

Wat een mooi liedje blijft dat toch. Razor Light en Wire to Wire. Vrienden, ik heb ook deze week het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. In het Engels heet dat Bizarre Rock'n'Roll Stories. Ik heb het ooit jaren geleden eens gekocht en het staat vol met opmerkelijke muziekfeitjes van diverse artiesten. Dingen die je misschien al lang wist, maar ook dingen die je misschien nog niet wist. Allemaal muzikale feitjes waar je niks aan hebt, maar wel leuk om een bepaalde plaat weer eens te draaien. Wist je bijvoorbeeld dat Lady Gaga de eerste Twitter-gebruiker was die de grens van 20 miljoen volgers bereikte? Dat was in 2013, alweer enige tijd geleden. Toen waren het vooral de rock- en popsterren die de absolute wereldtop vormden als het ging om het aantal volgers op Twitter. Na Lady Gaga met 20 miljoen, wiens echte naam overigens Stephanie Joanne Angelina Germanotta is, kwam bijvoorbeeld Justin Bieber met ongeveer 18 miljoen volgers. En daarna Katy Perry met zo'n 15 miljoen. En zelfs de destijds net herkozen Amerikaanse president Barack Obama kon daar niet aan tippen. Hij bleef steken op zo'n 13 miljoen volgers. Ja, destijds hadden de popsterren dus duidelijk meer aanhang dan de president. En leek het alsof de echte machthebbers blijkbaar niet in het Witte Huis zaten, maar op het podium te vinden waren. Nou, kom daar nog maar eens om vandaag de dag. Hè? Als het de huidige Amerikaanse president niet bevalt op Twitter of op X, dan richt hij gewoon zijn eigen social media platform op. Dat Truth Social. Ik volg hem niet. Ik heb ook geen idee hoeveel volgers die heeft. Maar het zijn andere tijden. Hey, maar laten wij wat draaien van de ongekroonde Twitter-koningin van in ieder geval de jaren 10.

0: Ik moet altijd denken aan de Police als ik dit hoor. Chris Kapp en Pharrell Williams en A Liar Liar. Hey Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Melle.
0: Hoe is het met je? Ben je aan het werk of ben je thuis?
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk, maar je hebt weer even een paar minuten jezelf los kunnen rukken van al die dagelijkse beslommeringen. Om even te zorgen voor meer vrouwen op de radio hier op Ice Radio.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, het lijkt me een heel goed plan. Ik vind het leuk wat je uitgekozen hebt. Je hebt het mij stiekem al verteld, want ik moest dat liedje natuurlijk even opzoeken. Ik heb het de afgelopen weken dat ik met vakantie was echt werkelijk elke dag gehoord. Maar vertel, wat heb je voor ons en waarom?
1: Nou, het is dus een nummer uit de top 40 momenteel. Het heeft een beetje een langzame start gehad, dat begreep ik. Het was vorig jaar al uitgebracht, maar het is nu eigenlijk pas echt een hit aan het worden.

0: getrokken. En daar 2 jaar geleden een beetje de doorbraak heeft gehad. En ja, nu heeft ze gewoon echt een hele grote dikke hit.
1: Ja, ja, ze is nog vrij jong, hè? Dus er valt ook nog niet zo heel veel over te vertellen. Ik geloof een jaar of 25 is ze.
0: Ja, ze is uit 99, dus ze zal... Nou,
1: ah, 27, ja.
0: Ja, klopt inderdaad. En wat ik dan wel over in ieder geval dat nummer kon vertellen... dat vond ik dan wel weer grappig... dat het al voor de 21ste week op nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. En dat betekent dat het record in zicht is... Wat in handen is van Mariah Carey. Dat is 22 weken met All I Want for Christmas. Heel andere sferen. Maar dat lijkt erop alsof ze dat gaat verbreken.
1: Ja, en sowieso de langsgenoteerde nummer 1 country plaat, geloof ik, hè? Ja, sowieso.
0: Ja, dat sowieso.
1: Hey, en de clip is ook heel leuk. Die heb ik ook al een paar keer langs zien komen. Het is echt een verhaaltje. En nou ja, dat moeten mensen maar eens even gaan bekijken. Niet nu, want we gaan de plaat draaien uiteraard. En overigens, hij staat ook in Canada al wekenlang nummer 1. En hij staat niet van de radio weg te slaan. Ere wie ere toekomt. Rob Stenders draait hem voor het eerst in Nederland. Ella Langley, waar gaan we naar luisteren, Mo?
0: Naar Houston, Texas.
1: Ja, 1 keer raden inderdaad. Oh, wat leuk. We krijgen er maar geen genoeg van. Goeie keuze, dankjewel.
0: Goed zo.
1: Ga weer lekker aan het werk, spreken we je volgende week.
0: Oké,
1: dankjewel. Hoi.
0: Hoi.
1: En er is ze nog een keer. Ella zelf, Houston, Texas.

0: wat mij betreft Nothing But Thieves en Sorry.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon deze week is een icoon met een hoofdletter I. Michael Jackson's Off The Wall. Alweer het vijfde studioalbum van Michael Jackson uit 1979. Ja, Quincy Jones had er alles mee te maken. Ik hoef je er niks over te vertellen, want je weet alles al. Ik ga gewoon een grote hit van dat album draaien. Geschreven door Rod Temperton. Michael Jackson, Off The Wall. Hier is Rock With You.

0: Stella Lefty, ze is 24, ze komt uit Amerika en dit liedje heet Boston. Ik heb het veel te laat ontdekt, het is al maanden een hit in Nederland. En van de week zag ik voor het eerst de videoclip. En ja, dat is echt zo'n feel-good videoclip. Ik werd er wel vrolijk van. Moet je maar eens even bekijken. Nee, niet nu, want nu hebben we hele andere dingen te doen.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Ik ben bezig met het beluisteren van zijn nieuwe album Timeless. Daar ga ik volgende week en de weken daarna vast wel wat van draaien. Nu grijp ik nog even terug op zijn laatste werk bij leven. Hit and Run, Phase 1 en Phase 2. En dit komt dan van Phase 1. Het heet Falling in Love Tonight. Of Fall in Love Tonight, moet ik zeggen. En hij schreef het voor de tv-serie New Girl, waar hij een fan van was. En het swingt, het is lekker op tempo. Het is heerlijk, Prince. Fall in Love.

0: Lekker liedje hoor, dit. Nederlands product uit Volendam, notabene. Ja, die hebben toch in al die jaren ook hun sound wel een beetje aangepast aan de eisen van de tijd. Mel VF heten ze tegenwoordig. Toen ze dit opnamen, heten ze nog Mel en Vintage Future en Higher Love.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey,
2: Ice.
0: En dan zal ik nog één keer vertellen wat iedereen al lang weet. Dat de zangeres van dit gezelschap de kleindochter is van Piet Veerman van de Cats. Weet je wel, ja. Leuk, Higher Love heette dat, had ik al gezegd.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets ze bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: Was je hem alweer vergeten? Olivia Newton-John en Twist of Fate. Ja, we kennen haar natuurlijk van Grease, maar ze had in die tijd ook nog een paar leuke solo-hits hoor. Physical natuurlijk en er waren er nog een paar. Magic, meen ik. Magic heette dat volgens mij. En deze Twist of Fate. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb nog van alles voor je. Veel meer dan ik kan draaien. Dus ik moet keuzes maken. Kill Your Darlings. En als je wil weten hoe de keuzes uitpakken, blijf lekker luisteren. In ieder geval nog de Pimpan plaat. Kijken of het Paul Goemie te pakken krijgt voor Pauls platenkast. Zo direct heb ik een lekkere gouden ouwe van ABBA. Maar eerst een beetje uit België. Kids with Buns. Misschien ken je ze wel. Dit is hun nieuwste single. En die vind ik leuk. Die heet Best Friend.
1: Ice. The Alternative.

Ik was nog redelijk jong toen ABBA met dit nummer uitkwam. Ik weet niet precies welk jaar het was. Misschien 76 of zo, of 75. Nou, het zal iets later zijn geweest. En ik had dat liedje natuurlijk wel gehoord. En toen zag ik het in de top 40 staan. En ik dacht, ja, dat is niet goed hoor. Hier staat Knowing Me, Knowing You. Terwijl ze toch wel degelijk Knowing Me, Knowing You zingen. Maar goed, later werd mij volstrekt duidelijk hoe het allemaal in elkaar zat. ABBA hoorde je. En dit zijn de Fontaines D.C. op Ice Radio. En hun nieuwe single heet Marianne.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het is een mooi liedje. Het is misschien wel een nederpopklassieker. Diggy Dex samen met J.W. Roy en Treur Niet tussen haakjes de ode aan het leven. En hij komt binnenkort in Leiden in de Stadsgehoorzaal volgens mij. Voor, maar dat zou ik eens even aan de directrice thuis moeten vragen. Hey Paul Goulmy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mellen.
1: Man, wat hebben wij jou lang niet gesproken. Je was met vakantie en ik was met vakantie. En vorige week was je druk. Maar vandaag heb je lekker niks te doen.
2: Nou, niks te doen. Maar ik maak graag tijd voor je.
1: Nou, wat fijn, wat fijn. We hopen dat dat de rest van dit jaar en wellicht ook volgend jaar nog steeds het geval zal zijn. Ja, bij jou zit de R ook weer in de maand, denk ik, hè?
2: De R zit ook weer in de maand, dus Mosselen 3 oktober, hè?
1: Ja. Ja, alles weer een beetje terug naar normaal. En wij hebben dan het voordeel als Leidenaren dat we ons na de zomer al vrij snel kunnen opmaken voor het volgende feest. Heb je die film al gezien trouwens? Het is maar eens per jaar, die documentaire?
2: Ja, die heb ik gezien.
1: Heel goed.
2: Heel mooi.
1: Ja, die kun je eigenlijk niet vaak genoeg zien. Hey, maar daar bellen we je niet voor. We bellen jou voor Paul's platenkast. Die platenkast van jou die staat vol. Niet alleen met platen, maar ook met cd's en mp3's en muziekcassettes en weet ik veel. Gevarieerd en omvangrijk. Vanochtend heb je wat leuks. Want het is redelijk nieuw, maar wel op vinyl. Vertel.
2: Ja, het is op vinyl. Want het is uit 2021. Maar afgelopen kerst, het is alweer een tijdje geleden, kreeg ik deze plaat van mijn zoon op vinyl. Ik heb hem echt op vinyl. Ja.
1: Oh, wat goed. En heb je dan ook een apparaat waar je mee af kunt spelen?
2: Ja, die heb ik ook.
1: En had jouw zoon gewoon een gokje gewaagd van dit vindt mijn vader vast wel goed? Of had je erom gevraagd?
2: Ik had er niet om gevraagd, maar hij wist dat ik het goed vond.
1: Oh, wat goed zeg. Nou ja, dan heb je hem toch met de juiste muzieksmaak opgevoed, lijkt mij.
2: Ja.
1: Hey, en doe je dat vaak, platen draaien? Of is dat occasionally?
2: Occasionally.
1: Ja. Het gaat om de beleving dan, hè?
2: Precies. Ja.
1: Maar het is dat uit de hoes pakken van zo'n stuk polyvinyl, dat is toch wat anders dan op een knopje drukken op je mp3
2: dat
1: of op je
2: dat
1: telefoon.
2: Is een groot verschil, ja. Absoluut.
1: Hey, ja, waar gaat het over? Vertel.
2: Ja, het gaat over War on Drugs. En ik heb uitgekozen I Don't Live Here Anymore.
1: Nou, dat is een plaat met een prachtig mooie intro. Dus die gaan we gelijk instarten, Paul.
2: Super.
1: En is er nog een bepaalde reden waarom je dit zo mooi vindt? Is het de stem? Is het de sound? Is het het onderwerp?
2: De indie sound, de stem. Het is geweldig.
1: Het is geweldig. Ik ben het helemaal met je eens. We gaan lekker luisteren, man. Ik hoop je volgende week weer te spreken. War on Drugs voor jou. Ja. Dankjewel, hè.

Zou voor iedereen verplicht moeten zijn om eens in de zoveel tijd weer eens op te zetten. Tom O'Dell en Another Love. En daarvoor de bijdrage van Paul Gumi uit Paul's Platenkast. Zo direct de Pimpelplaat, maar eerst nog eens even terug naar Siena.

Bonnie Tyler, de vrouwelijke Rod Stewart werd ze genoemd. En ja, volgens mij was dat een keer een overblijfsel van een operatie die ze heeft had ooit. En dat vond ze eigenlijk wel prima. Dat was een typerend stemgeluid voor ook weer een dame die ons nog niet zo lang geleden is ontvallen. Maar zoals ik wel vaker zeg, gelukkig hebben we de muziek nog. Vrienden, hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de database waar ongeveer 20.000 liedjes in staan. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde op mijn scherm. En daar kies ik er dan ter plekke één van uit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. En dat is de Z van Zacharias. Dat is misschien een beetje een ingewikkelde. Maar ik hou er toch nog 453 liedjes aan over. Met een Z. Even kijken, de tweede letter. De tweede letter is de U van Utrecht. De U van Utrecht. Oeh, dan zak ik gelijk verschrikkelijk naar 8 liedjes met een Z en een U. Dat zijn er niet veel. Eens kijken wat die derde letter doet. De derde letter is een A van Anton. Nee, dat is 0. Dan zak ik naar 0. Dus de A gaat weg en ik draai opnieuw een derde letter. En dat is de P van Pieter. Zup, zup, Z-U-P. Nee, ook 0. Nee, nee, helemaal niks met een Z, een U en een P achter elkaar in de titel. Althans, niet in deze database. Even kijken. De Z en de U blijven staan. Ik ga nog een poging wagen. En dan draai ik de S. De S van Simon. Zus heb ik dan. Ja, dan heb ik een paar resultaten. Dan heb ik een paar resultaten. 3 namelijk. En ik zal ze even met je doornemen. Dat is om te beginnen zuster Ursula. Dat is Rob de Nijs natuurlijk. Dan heb ik je zus Red. Jezus Red. Robert Long. Ja, dat is ook wel leuk. Dat is begin jaren 70, lang geleden. Maar dan kies ik toch voor deze. Dan kies ik toch voor deze. Er is ook een zus, een hele bijzondere zus. Dat is namelijk de nachtzuster van Doe Maar. Oeh, kwam dat niet van virus? Ja, dat geloof ik wel, ja. Nachtzuster.

Edwin Starr, de man van War en van Contact. En ook van dit nummer, wat je misschien wat minder vaak hoort. En daarom vind ik het leuk om dat dan weer voor je te draaien. 25 Miles. En daarvoor dus de pimpelplaat voor deze week. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. Nachtzuster van Doe Maar. Met een Z, een U en een S in de titel. Ik ga alweer een beetje richting het einde van deze uitzending. Maar niet zonder dat ik Phoebe Bridges voor je heb gedraaid. En Lost Boy.

Ik weet nog goed dat dit uitkwam, begin jaren 90. Dat album Blue Lines van Massive Attack. Natuurlijk met die gigantische hit erop. Unfinished Sympathy. Ja, ik moest even nadenken over de titel. En Safe From Harm stond er ook op. En dit nummer, volgens mij nooit op single uitgekomen. Maar destijds wel stuk gedraaid door mij. Lately, hoorde je. Dames en heren, vrienden en vriendinnen, het zit er alweer op. Ik ben er doorheen. Deze editie van Mellis Morning Mix loopt ten einde, maar niet zonder dat ik Shalamar heb gedraaid. En A Night to Remember. Ik wens je een goed weekend en als je zondagavond luistert, dan wens ik je een fijne week en spreek ik je donderdag weer. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Enric Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede, de Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Easy. Ice.

heel gevaarlijk. James Blunt, die zong daarover de eerste plaats. In een nieuwe aflevering van de Easy on Ice. Want daar luister je naar. Het is onze zondagavond. Ja, zo snel gaat dat. Je kunt het met je ogen. Het weekend is weer voorbij. Hè? Zo makkelijk. Morgen weer lekker aan het werk. Ja, natuurlijk. We blijven positief. Hey, welkom dus bij die nieuwe aflevering van Easy on Ice. Nou, wat hebben we allemaal komend uur? Ik heb een broer en zus in het programma. Dus dat verderop in het programma ga jij vanzelf wel merken. Als je de een hoort dat je denkt, oh, maar dan zal dat de broer of dan zal dat de zus zijn. Ga niet verklappen welke, maar ja, dat heb ik sowieso. Wat heb ik nog meer? Ja, een beetje de country heb ik ook al. Maar dat is een beetje een trend eigenlijk. Want nou ja, goed, de Nederlanders hebben de country ontdekt. Laten we dat maar zo zeggen. Choosing Texas, natuurlijk. Dat plaatje wat al enige tijd in de vaderlandse hitlijsten staat. Maar ook onze Nederlandse Douwe Bob bijvoorbeeld. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Nou, zullen we die meteen maar gaan draaien? Waarom ook niet eigenlijk? Ja, laten we dat gewoon gaan doen. Ik zei het al, een beetje een country sfeer, deze Douwe Bob. En Note to Self.

Together. Een van de vele albums van deze band. Bluff natuurlijk. Je bent ermee opgegroeid, kunnen we inmiddels wel zeggen. Want zo lang doet dat natuurlijk al. En dan elk jaar een concert. En nou ja, een theaterreeks. En elk jaar. Nou, ze blijven maar doorgaan. Ze hebben er zin in, zoals we dat dan zeggen. Bluff dus. En levenslang. Gaan ze misschien ook wel volhouden. Net zoiets als de Rolling Stones. Ja, maar dat moeten ze nog even. Douwe Bob daarvoor, ook uit Nederland. Note to Self. Tijd voor Janet Jackson. En

0: Deze Breaking Away. Je hebt er ook een 12 inch van. Ik heb hem volgens mij nog ergens in de kast staan. Maar ja, dat duurt wel even natuurlijk. Hè? Breaking Away, de originele single uitvoering. Dus digiteus. En Janet Jackson daarvoor. En The Young Love. Tijd voor wat rust. Blue Magic. Van alweer enige tijd geleden. Ja, heel oud hè. Kunnen we gewoon zeggen. Sideshow, zo heet hij. Erachteraan iets van Donald Faken. Maar is dus Blue Magic.
1: Don't

kaas, hè? Ja. En misschien een potje erbij. Ja, dat is... Ja, ik... Oh, man. Ja, dat heb ik altijd niet meer gehad. Misschien wordt het daar wel eens tijd voor. De Donald Fagen en The Night Fly. En de muziek van The Blue Magic daarvoor. En The Sideshow. Nou, we hadden het er al eerder over in het programma natuurlijk. Een beetje de country die ontdekt is in Nederland. Ja, toch is dit al iets wat heel lang bestaat. Laten we eerlijk zijn, hè. Nou, deze dame komt uit Amerika. Dus een kenner. Ja, het is de grondlegger. Het land natuurlijk van de country. Ella Langley en Choosing Texas.

dat mag de titel hebben, hè? Zo mooi. Prachtig. James Morrison. Ja, James Blunt hebben we al gehad aan het begin van het programma. Maar dit is een andere James. James Morrison dus. En So Beautiful. En Ella Langley zat daarvoor met Choosing Texas. Dat was die country klanken. En toen hadden we het ook nogal gehad over levenslang je ding doen. Ja. Ik hoef het verder niet uit te leggen natuurlijk. Als je deze band hoort. Ja. Zijn wat muziek meer aan het maken die ze zelf misschien wel echt leuk vinden. En dat is best wel divers. Laten we eerlijk zijn. Ja, de mannen worden ook een dagje ouder. We hebben het over de heren van Rolling Stones en The Jealous Lover.

die staat al echt in het vergeten bakje bij mij, ja. Dat kan wel eens, hè. Zo'n album, daar heb ik ooit eens ergens gekocht, zo op de knop gedikt. En ook echt zo'n schijf, weet je wel, die op zo'n draaitafel moet leggen. En nou ja, dan staat hij zomaar ineens ergens achter in een hoekje. En een beetje verstoft misschien wel, deze Young Gun Silver Fox. Ik zag hem staan en ik denk, huh? Dus dat dan, toch eens even luisteren. En dan kwam dit uit, deze Private Paradise. Ja, het is toch iets om niet te laten liggen, laten we eerlijk zijn. Nee, de Rolling Stones ervoor, de oude mannen, over oude mannen gesproken. Niels Sedaka, Laughter in the Rain.

Atlanta Rhythm Section, zo heet de band. En er wordt ook wel gezegd ARS. Ja, ik vind dat veel moeilijker als je het afkort. Zeg gewoon Atlanta Rhythm Section. Spooky, een Amerikaanse band. Ja, dat was het zeker. Zo stond ik gekenmerkt als de band met vele veranderingen in samenstelling. Nou, dat gaf ook weer veel verandering in muziek. En nou ja, dat dus. En zomaar een van die vele tracks van hun, deze Spooky, dus de Atlanta Rhythm Section. Bracht ons bij de broer van, ja, de zus hebben we eerder in het programma al gedraaid. We hebben het over Michael Jackson. Ja, ik vind het zelf het beste album wat Michael Jackson heeft gemaakt. We hebben het over het album Off The Wall. En laten we daar het gelijknamige titels ook maar gewoon gaan draaien. Lijkt me prima. Michael Jackson.

Voice of the Wall bracht ons alweer aan het eind van het programma. Want zo snel gaat dat hier op de zondagavond. Een uurtje is gewoon een uurtje, zou je zeggen. Maar ja, als je plezier hebt, dan schiet dat redelijk rap voorbij. Hey, volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Easy on Ice. Ik ga je een hele prettige werkweek wensen. En tot volgende week. Hetzelfde station, dezelfde tijd. Lijkt me leuk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd tweede. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meeste 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: You tear me up in so many parts. One part for you and one for me. And that is how it ought to be.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.